0: Vooral voor je voorover doen.
1: Fijn.
0: Een korte wijf, je helpt me niet drinken.
1: I would appreciate it. Thank you so much.